dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg.

fantastische avond. Dank jullie wel. Jullie maken het heel bijzonder. Ik wil ook bedanken Barry Stevens. Mijn heuvelijk.

fantastische avond. Dank jullie wel. Jullie maken het heel bijzonder. Ik wil ook bedanken Barry Stevens, mijn Humphrey Campbell, mijn band en crew, mijn platenmaatschappij Dino. En ik bedank de Dros. Dank u wel. Voor straks wel thuis. Dank je wel.

deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg